Ingrid Jonker, al uitdronken. Koets verse wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord van zoon en woord, waar liefde niemand knies niet, waar liefde niemand knies niet.

donkermore wegtrek met die son op agter my. De Dooiskloof se donker nek met hoop wat voor my wei. Storm twee klein seentjies verby maats my arms vol. Nog nooit was vetkruidstrepe

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Gus, je vang mij op een slechte tijd. Aan het einde van die tunnel, maar die lamp is uit. Die lamp is uit. Gus, je mist die tijd van haar oorweer.

my pa. Ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwane, Bombela, Kondo, Mshishinshin, Mlas, Emalaseni.

Oh man, zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die wimpiebar. Fontana is open tot laat in die avond. En kaal voet kinders in die straat. Wijs parkeerplek aan. En hou dan die hand, hou dan die hand. Hou, oh.

Jouw centen, jouw dromen, jouw kleren vol gaat. Gij jouw hart verheelbrouw. Uit Kwartstraat hoor ik een meisje mij roepen. Dat is een Hare Krishna. Het vraag wat ik zoek, ken ik voor Jezus. Vraag een man op die stoel. Tussen Hillbrow Records

Lang, de Chelsea Hotel, de stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkwijn. Ons survive met een helse lot pijn in ieder landje. Kom ons drink op die heen.

paprastas soldat, ali îndirșe macar, op di slagveld gelat. Paaikies doodloop op die kruin van die hoogste duin, ryk het beskruit en brandewijn in die gaten van een Remington magazijn.

Zubaya langs dit pad verloor. Nou volg ik die paaikie terug op my spoor. Dat was vriendskap en rijkdom, hartsgoed en voorspoed. Dinge meer kostbaar as goud. Maar elke ochtend hang die son nog by my achterdeur. Stoep sit, geselsies,

was van mijn godskop. En hij draait zijn kijk naar een ander dier. Hij vangt omhoog, want hij is mos hier. Want hij is gewetenloos vrij. Hij gelukt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Vrienden vraag, hoe gaan het? Ek antwoord, nee, dis reg. Maar elke sin vol stukkend, soos een skryfsel sonder ink of plek.

0: 21 minute na 8, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en het natuurlijk Jankel's Vibes, my liefie Glitch, net voor het WGNL met een roadtrip en Rooksyn en Early Bee met halfpad. Nou of jy roadtrip en of jy my halfpad kry, maak jy saak nie. Hoe kan jy jouself vind hierdie lang naweek of hierdie skoolvakantie, ek hoop jy maak die beste daarvan. Maak het lekker, maak lekker memories, is die belangrike ding daarvan, nee. Ek het ook een lekker propvol naweek wat voorlee met feeste en alles wat aangaan. Gaan, sondag gaan ek so bykie die vintage karre aandurf en so bykie op 'n trippie gaan, so ek maak het draai, julle weet waarvan ek praat, maar dit maak het net lekker. So, ek hoop jou naweek is propvol en ons kuier nog lekker tot so net voor 9. Ek het nog so bykie Arien Louise van Wyk, Dirk van der Westhuizen en Ampie wat deertrek, sowel as jou nuus hooftrekke om 8:30. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Lekker muziek dan van die Bellamy Brothers met Vertical Expression. 12 minuten oor 9. Ons moet seker bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie Vrydag 25 September. Nie te koud nie, lekker nie. Plettenberg Baai 17:23, Gramstad 17:31, Mthatha 15:32. Queenstown jy's op 15:31, Graaf-Reinet 16:32, Craddock 15:32. Port St. John's 18:28, Bishu 17:32, Oos-London 19:27. Port Elizabeth op 16:25, Jeffreys Baai cool 16:21. Uit de nacht dispatch, goeiemorgen jylle, een prachtige 16:30 grade. So dit is bykie mistig geweest vanochtend, andersens mooi weer, het raak bewolk met kans vir een donderbuie, een bykie later, en dan jou wind is noordoostelik in die begin, dan draai vaar suidwestelik. As ons bykie aan na jou windspoed dan nou kyk, jou windspoed is nie te sleg in die ochtend nie, is so 10 km uur, maar hy kan vanmiddag opgaan na so 27 tot 28 km uur toe. Hierdie weerbulle ten met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

eerst begraven. Sta ik al voet in die haven en je wacht voor mij. Want ik heb het geweer. Je komt terug.

om dit wat ik eet voor jou in te ruil. Ik besef het is donker hier.

verdwaal. Alweer in die kloof verdwaal. Laat rus my op haar skoot. Alweer in die kloof verdwaal. Laat rus my op haar skoot.

Dat was Eddie Klanke van Old Soul met Eikie Breikie Hart. Versoekie van een van ons luisteraars af net voor de dodo met Janneman en John Boucher geef ons het trein. Die tijd so 16 minuten oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net aangeskakel het op die naweek afskop. Ek is het een kaal, het ek over jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons speelhuis is oopies, welkom, stuur vir my een versoek deur of boodskapie 082-333-667. Nou as iets baie goed is, sê mens, dis een fees. En wat is nou beter as een fees? En dit is natuurlijk een carnaval. Dit is weer daar die tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulself geniet met een springkasteel, een babbelhuis, een treinkie rij enzovoorts. Geniet kunstenaars optredes deur die Baienaars Boere Orkees, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Benice Slabber, Chantel Bosch en J.K. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction, dis die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.

So fun tot sommer op Vrydag in Email Angel Bad Times. Luister even in Big Nick saam met jou. Welkom in die Wildtuin, Sint-Pieter voor Dine. Oh, Claudia.

want ik weet dat ik ze gemis. Shhh. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wijs. Wat een omsteek.

0: Peter Smith, Wilhelmina van Gesina. Voor de Fat Man, Boom Baby. En Jan met High Two Tone Live Sportnies. Met Nadie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-7711-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Springbok hulpafrigter Dwayne Vermeulen ontken dat Rassie Erasmus se 13 veranderinge aan die beginspan vir die eenmalige toets teen die Wallabies 'n gebrek aan respek is. Suid-Afrika speel Sondag se toets in Perth na 'n veel eisende reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Australië is 7de op die wêreldranglys, maar onoorwonde onder hulle nuwe afrigter Les Kies. Vermeulen verwag die Wallabies sal uiters vasberade wees en die bokvoorspelers uitdaag. Cricket, Matthew Breedske se 100-tal het die Proteas gehelp om Australië met 67 lopies te klop in die eerste eendagwedstryd op Kingsmead in Durban. Hy het die Suid-Afrikaner met die meeste lopies in sy eerste 14 eendagwedstryde geword deur 112 lopies van 106 balle te moker. Marco Jansen het 75 bygedra tot die tuisspan se totaal van 297 vir 8. Die linkshandige draaibowlers Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin het daarna saam 6 pakkies geneem en Australië vir 230 uitgeknikker. Die voorlaaste kragmeting vind Sondag op die Wanderers plaas. Nog rugby nuus, die slot Riley Norton, skrimskakels Andre Warner en Ezekiel Ngobeni en hakker Vernon Paulo draf in vanaand se openingswedstryd teen Kanada.

eeuwigheid verdween. Zoals jij de betwijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, en redige zoek ons, reis morgen die mas. Als je bitter busy dag breek, kan je troubles in je zak steek, kom maak jezelf vast.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: The Hillbilly Rock, net hier op Luister FM. Nog eens een treffer, dan is het tijd voor jouw breinprikkellirieke. Waar ik voor jou so drie verse reels van een liedje gee om jou geheue aan die gang te krijgen. En jy laat weet vir my, aan watter liedje denk jy behoort daar die lirieke?
1: Word as die storms van die lewe is onder my.
2: Hallo, ek is Jonita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Angel de Lange met Ek Huil Oor Jou. Nog een laatste treffer, dan is het tijd voor mij om jullie te groet vanavond hier op die Klankgolf program. Dank je daar aan Willy voor jouw boodschap. De boodschap daar is MG Fola Garage, ey. Nou, ongelukkig, Sound of Silence al reeds gespeeld, Willy. En Old Soul het ek deel van my musiek wat tussen nou en 2:00 môreoggend gaan speel, het ek hom gelaai met so'n bietjie doef doef tussendeur, maar ek sal hom vir jou bietjie vroeër bring, sodat hy daarom speel binne die volgende 20 minute. Maar vir nou, hier's Bryan Adams met The Only Thing That Looks Good On Me Is You.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastcape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ek het gespeel op vaste lande, selfs 'n eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook

lenker, de weg net daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my sydekruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei